0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. De prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek. En dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zou onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week bij visspecialist Paschel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
4: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
3: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
5: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
3: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer eerst bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
6: 7:04. Een hele goede morgen. Je luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeren en naast mij zit zoals elke vrijdag Jan Kooistra. Goedemorgen Jan.
7: Goedemorgen Alexander.
6: Goedemorgen. En zoals ook elke vrijdag beginnen we met de koppen van het Oogradio Nieuws.
7: Ja, allereerst het vliegveld Eelde in 2025. Minder passagiers en fors verlies. Provinciestad proef om ruimere inzet drones mogelijk te maken. En vanaf 1 augustus kunstwerken ontdekken langs de route in de Onlanden. En nog, FC Groningen contracteert jeugdinternational Nicolas Brandis.
6: Ja, vooruit doen we die er ook nog eventjes bij.
7: Ja, joh, waarom niet?
6: Gaan we even door naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse weg. Het is lekker rustig. Er is eigenlijk geen melding van stilstaand of langzaam rijdend verkeer. Op het spoor gaat het ook helemaal lekker. Moet je naar het zuiden of het westen? Check eventjes je reisplanner. Overijssel, Utrecht en de hele Randstad, daar hebben ze allemaal werkzaamheden. Dus dat gaat betekenen dat je trein mogelijk niet helemaal lekker aansluit zoals je gewend bent. Check je reisplanner, dan kom je er wel. Gaan wij gauw door en wij gaan de ochtend beginnen met de belangrijkste bijzaak in het leven. Voetbal.
7: Nou ja, het is als je zegt, maar voor velen wel. Ja, en die van voorwaart helemaal, want die gaan vandaag richting Italië. Waarom? Dat hoor je zo.
2: De Oogochtendshow.

0: Rockwell met... En daarvoor hoorde je Drive Safe van Miles Smith.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Voetbal. De voetballers van GSVV Forward vertrekken vandaag naar Italië.
2: Ja, zij vertegenwoordigen daar ons land bij het Europees kampioenschap voor studenten. De tweede klasse die won vorig jaar namelijk de Nederlandse kampioenschappen en mag daarom meedoen aan het EK. En aan het EK doen in totaal 4500, moet ik het goed zeggen, mensen mee. En aan een groot aantal sporten. En wie de tegenstanders van Forward zijn, is nog niet bekend. De selectie reist met 16 spelers en coach Chris Veldman af naar Salerno. Een deel van de kosten betalen ze zelf. Een ander deel komt van sponsoren, waaronder bijvoorbeeld de universiteit. Je hoort voorzitter en speler Dennis van der Meij.
3: We zijn hier gekomen omdat we vorig jaar in Nijmegen het NK studentenvoetbal hebben gewonnen. In de finale op penalties. En als beloning mogen we nu met z'n allen naar Napels om daar te gaan voetballen.
4: Ja, en hoe is dat voor jullie?
3: Ja, dat is geweldig. En nu om daarheen te gaan als een soort voetbalvakantie, is dat echt top.
4: Ja, en hoe zijn jullie bij zo'n NK? Hoe kom je daarbij terecht?
3: We kregen volgens mij een uitnodiging. En namens de Rijksuniversiteit Groningen hebben we Groningen vertegenwoordigd.
4: Ja, nu gaan jullie naar Italië voor het EK.
3: Ja.
4: Wat zijn de verwachtingen?
3: We verwachten wel heel veel lol, sowieso. We verwachten tegen goede teams te komen, serieuze wedstrijden wel. En ja, we willen natuurlijk wel gewoon winnen.
4: En hoe gaat het met de voorbereidingen?
3: Nu zijn heel veel jongens op vakantie met hun ouders, vrienden, et cetera. Maar de afgelopen weken voor de vakantie hebben we wel nog getraind. En ja, we gaan er het beste van maken.
4: Ja, en hoe gaat het EK eruit zien? Is het gewoon net zoals normaal EK?
3: We spelen 3 wedstrijden. Je hebt 16 teams, dus 4 poeltjes. Elke wedstrijd is 2 keer 35 minuten, dus een helft van 35 minuten. En we spelen elke dag een wedstrijd en volgens mij hebben we 2 rustdagen.
4: Met hoeveel jongens gaan jullie die kant op?
3: We gaan met 16 jongens erheen en onze trainer gaat ook mee. Dus totaal zijn we met 17 man.
4: Hoe is dat geregeld? Hebben jullie daar een hotel? Of?
3: We zitten daar op een soort campus. We zitten met z'n tweeën op een kamertje. En daar wordt ook gewoon ontbijt, lunch en avondeten voor je geregeld.
4: Jullie gaan daar met het vliegtuig naartoe. Hoe ziet jullie week uit, die 8 dagen dat jullie daar zijn?
3: Zodra we daar zijn, gaan we gewoon voorbereiden op de eerste wedstrijd. En per wedstrijd bekijken we het.
4: En stel, jullie komen ver, jullie winnen. Hoe lang kan het hele traject gaan duren?
3: We zitten daar sowieso 8 dagen. Ongeacht of we winnen of verliezen. En stel, we komen de pool soort van niet door. Dan speel je ook nog een verliezersronde. Dus je speelt altijd wel na je poolfase nog een aantal wedstrijden.
4: En ook binnen die 8 dagen zit ook de finale al in?
3: Ja.
4: En stel, jullie winnen die finale? Is het dan...
3: Dan het gekkenhuis. Dan zijn we heel blij natuurlijk.
2: Je hoorde Dennis van der Meij van Forward over het EK voor studenten. De bijdrage was van Marco Hamminga. Ja, en dan zou ik ook een feestje bouwen als ik hem was.
0: Absoluut. We hopen natuurlijk ontzettend dat zij doorgaat naar de finales. Mochten ze niet doorgaan. Ik heb het vermoeden dat die, laten we maar zeggen, verlieswedstrijden gespeeld worden door ontzettend gebruinde teams.
2: Want misschien wel teams die aardig getankt hebben voordat ze het spelletje beginnen. Als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Dat zou heel goed kunnen. Het zijn natuurlijk wel studenten en die blijven je nooit, die verrassen je nooit of eigenlijk altijd.
2: Ja.
0: Italië, heerlijk voor op vakantie. Ik dacht, ik gooi er ook maar even een stukje Italiaanse muziek bij in.
2: Yes.
0: Met een vleugje Amerikaanse door. Dit is Eros Ramazzotti samen met Tina Turner. En eigenlijk de reden om te leven. Cose della vita.

0: prachtige ballade. Een ode aan de liefde, Eros Ramazzotti en Tina Turner. We kijken even naar het weer. Vandaag veel bewolking met later toch af en toe zon. Vanmorgen kan er lokaal nog een spatje motregen vallen. Het wordt er toch nog een graad of 23 bij een zwakke westenwind, kracht 2.
1: Ja, en laten we hopen dat het gewoon lekker nog een beetje meevalt. Maar ja, natuurlijk als wel gebruiken. Suikerbreifestival, een zoethoudertje zou je bijna zeggen. Zo als je dat hoort. Groningen Ritredkrant komt ermee, want eens per jaar geven de ondernemers van het Suikerunietrein een kijkje achter de voordeur. Tijdens dus het Suikerbreifestival. Een soort mega open dag van ochtends vroeg tot diep in de nacht. Je kunt rondschaatsen, er zijn marktjes, eten, muziek, alles en nog wat. En ook dit jaar op 12 september is er weer van alles te doen. Lijkt me best wel leuk, want ik ben nog nooit op dat trein geweest. Maar het is vrij groot en er zit vrij veel vol.
0: Leuk. Ik heb wel geitenbrei, maar geen suikerbrei.
1: Nee, daarom. Ja, daarom zeg ik al zoethoudertje. Ja, lijkt mij een leuk festival. Dus als je daar zin in hebt, noteer hem alvast 12 september. Ja, en er was ook al wat waarschuwing voor dit verhaal. Maar nou is hij er ook alweer. De blauwe alg. Dat meldt Oognieuws althans. Want voor de Leijten aan de zuidzijde van de Paatsmotse Meer geldt vanaf nu staat er een negatief zwemadvies. Er is daar blauwalg aangetroffen. En zwemmen bij de Leijten wordt afgeraden. Verder gelden de waarschuwingen voor blauwalg bij Ruskenveen, Kardingen en Strandmeerwijk aan het Zuidlaardermeer. Dus hij is er toch nog wel. We hadden gehoopt dat hij nog niet zou komen, maar viel mee.
0: Nee,
1: valt toch weer tegen.
0: Reken er maar op elk jaar dat hij inmiddels eraan komt. Dus blauwalg bij de Leijten, mensen, pas op. De borden staan er ook, maar ga er niet in, want je krijgt er ontzettende huidirritatie van.
1: Ik ben niet lekker, nee.
0: Je kunt er ontzettend misselijk van worden en weet ik voor wat voor allemaal andere dingen er uit je lichaam komen. Dus moet het gewoon lekker niet doen. Mocht je nou toch in een bad komen waar blauwalg in zit, dan kun je maar het beste één ding doen.

0: Amalfi Coast van Antoine Cedric. Een ode aan het mooiste stukje Italiaanse kust. En natuurlijk ook de liefde. Amalfi Coast hoorde je dus. Antoine Cedric.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ja, goedemorgen. Het is 7:58. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Groningen Airport Eelde heeft in 2025 minder passagiers vervoerd dan het jaar daarvoor en leed bovendien een fors verlies. Dat blijkt uit het jaarverslag. Het negatieve bruto bedrijfsresultaat bedroeg vorig jaar bij €875.000. Ruim 2 maal zoveel als het jaar daarvoor in 2024. De inkomsten bedroegen ruim €5 miljoen en het vermogen van de luchthaven is daardoor geslonken tot €8 miljoen. Het aantal passagiers was vorig jaar bijna 103.000 en dat zijn 1500 minder dan het jaar daarvoor. Volgens de directie van de luchthaven profiteren de regionale luchthavens nauwelijks van de groei van het aantal vliegende passagiers. De concurrentie uit het buitenland is groot, mede door de lagere vliegbelasting. Ook de stijgende loonkosten spelen volgens de directie een rol bij het verlies. De provincie Groningen start een proef van 2 jaar om professioneel gebruik van drones makkelijker te maken. Met een tijdelijke regeling kunnen bedrijven toestemming krijgen om elektrische drones vaker op dezelfde plek te laten opstijgen en landen. De oude regels zijn gemaakt voor helikopters en passen niet goed bij drones, omdat die door hun beperkte accu vaker moeten landen. De proef is alleen voor zakelijk gebruik, zoals inspecties, bouw, onderhoud en landbouw, niet voor hobbydrones. Om overlast te beperken gelden voorwaarden. Maximaal 12 dagen per jaar op 1 locatie en alleen vliegen op werkdagen en zaterdagen tussen 7:00 morgens en 7:00 avonds. Vanaf 1 augustus kun je de tentoonstelling Into Nature, Haunted by Waters, bezoeken in het natuurgebied De Onlanden. Langs een fiets- en wandelroute van 22 kilometer ontdek je kunstwerken die speciaal zijn gemaakt voor dit bijzondere moerasgebied. De route loopt langs verschillende mooie plekken zoals het Eelderdiep, de Uitkijktoren, de Kleibos en Molen Woldzicht. Je ziet allerlei soorten kunst, van beelden en landschapskunst tot video's en schilderijen. Je kunt starten in Eelde of Groningen. Kaarten via de website of bij de startlocaties. Dit jaar viert Into Nature bovendien haar 10-jarig bestaan met extra activiteiten. En FC Groningen heeft met de Slovaakse Nicolas Brandis een nieuwe linksback binnengehaald. Brandis tekent een contract voor tot de zomer van 2030. En FC Groningen versterkte zich deze zomer al eerder met Rijk Jansen, Pelle Clement en Travis Hernes. Ook Tigo Land blijft nog een seizoen bij de club. En daarnaast verlengde Wouter Prins, Tom van Bergen en Etienne Vaassen hun contract. En dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met later vandaag af en toe zon. Lokaal kan er in de ochtend nog een spatje motregen vallen. Het wordt 23 graden met een zwakke westenwind, windkracht 2.
0: Dan gaan we direct even door naar het verkeer. Het is nog lekker rustig in Groningen. Het is natuurlijk top volop vakantie. Het enige wat er gemeld wordt op mijn slimme kaartje van GroningenBereikbaar.nl is de Parkweg en het Hoornse Diep. De kruising daarbij, daar is het oranje, betekent dat er een aantal auto's waarschijnlijk in de rij staat. Niks om over naar huis te schrijven, dus ik zou het lekker niet doen. Gewoon lekker doorrijden, ben je eerder thuis.
3: Ja.
0: Op het spoor gaat het hier in het noorden er helemaal lekker aan toe. Ben je van plan naar de rest van Nederland te gaan, zullen we maar zeggen, dan moet dat via Zwolle. Dat zal nog wel lekker gaan. Moet je verder, dan moet je echt eventjes je reisplannen checken, want in meerdere richtingen zijn ze bezig met vakantiewerkzaamheden. Dus de treinen sluiten niet helemaal aan zoals je gewend bent. Jan, wij gaan direct maar door. Waar gaan we het zo over hebben?
2: Nou, we gaan het over een dier hebben dat het goed begrepen heeft. Het is vakantie en daarom is het een rustende koe. Ook wel genoemd Ahimsa. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Suzanne Vega.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: In het Stadspark kun je vanaf nu kennis maken met Ahimsa. Beter bekend als de rustende koe.
2: Ja, het reizende metershoge kunstwerk heeft een tijdelijke plek gekregen naast de kinderboerderij aan de Concourslaan. Vlakbij een kudde echte koeien. De komst van het kunstwerk maakt deel uit van de viering van het 100-jaar Stadspark. Ahimsa reist al jaren langs verschillende plekken in Nederland en staat symbool voor rust, verbinding en respect voor het leven. Je hoort Lieselot van Damme van Kunstpunt Groningen.
3: Dit is de rustende koe van Jantien Mook. Het is een heel bijzonder kunstwerk en die straalt rust uit, vrede en liefde voor iedereen.
4: Hoe is deze rustende koe gemaakt? Wat zien we?
3: Het is een koe gemaakt van ijzer, dus het is helemaal aan elkaar gelast. Heel mooi gedaan. Als je ook kijkt naar de lasnaad, het is echt perfect aan elkaar gelast. En we zien een mega koe. Sommige mensen kunnen het misschien herkennen, want in 2019 stond een ander beeld van haar in Groningen. En dat was een varken op het station.
4: Dus zij heeft wat met dieren?
3: Zij heeft iets met dieren. En voor haar belichamen de dieren allerlei energieën. Deze koe verwijst naar Ahimsa. En dat is het concept voor vredevol leven. En respect voor iedereen. En luisteren als een baken van liefde in het Stadspark.
4: Een baken van liefde? Waarom moest de rustende koe in het Stadspark staan?
3: Nou, het Stadspark bestaat 100 jaar. En in het kader daarvan zagen we een hele mooie match met die koe. Omdat het Stadspark al 100 jaar de plek is waar stadjers en Groningers naartoe komen, elkaar ontmoeten, plezier beleven. Bij deze speeltuin natuurlijk gewoon de kids, de toekomst die hier zijn. En we kijken uit naar een volgend 100 jaar van het Stadspark. Dus ja, dat kwam heel mooi samen. Want deze koe is ook, nodigt mensen uit om samen te komen bij elkaar. En elkaar weer even gewoon elkaar te vinden. Ahimsa is, dat komt uit een, is eigenlijk een begrip uit India. En dat gaat echt over liefde, samenkomen. En het is ooit door Gandhi geïntroduceerd in het Westen. En als een, het vredevolle protest. Dus zo is dat begrip, ook via yoga, het is gewoon naar het Westen gekomen. En ja, het gaat eigenlijk echt over liefde, samen zijn, respect voor de natuur, respect voor elkaar. Het is eigenlijk iets wat we volgens mij wel goed kunnen gebruiken in deze tijd.
4: Tot wanneer staat hij er?
3: Ze staat er tot december.
2: Je hoorde Lieselot van Damme van Kunstpunt Groningen. De rustende koe blijft naar verwachting tot en met december in het Stadspark te zien. De bijdrage was van Willem Poppes. Ja, en dit is de koebel van Alexander.
0: Ik kan het toch niet helpen, nee. Hartstikke leuke race, ja dus. In het Stadspark. Wij gaan verder met de Somber en Homewrecker. Zometeen een blik op het laatste nieuws uit Groningen. Onder andere gaat het goed met de bedrijven. Want

0: minder bedrijven en gingen ook minder bedrijven failliet. In bijna alle provincies kwamen er meer nieuwe bedrijven bij. En eind juni stonden we op ruim 2,6 miljoen bedrijven ingeschreven. Volgens hoogleraar Erik Stam groeit vooral in het Noordoosten alles hard. Dat komt door de sterke ontwikkeling van de sectoren, wat een leuk woord, sectoren als ICT, zakelijke dienstverlening en de bouw en het onderwijs het goed doen. Groningen wordt daardoor steeds belangrijker voor de economie.
1: Mooi.
0: Gaan we weer.
1: Ik had zelfs gelezen een economische motor.
0: Ja, dat stond op het Dagblad en een aantal andere artikelen. Want die staat op meerdere artikelen, maar ook op die van ons. Maar dat is een term die inderdaad gebruikt wordt. En dat vind ik helemaal niet zo erg, want we waren ook altijd al een motor. Dus laten we maar op andere punten eens even weer worden.
1: Klinkt goed. Dat lazen we dus bij ons op onze website oogtv.nl. Gaan we naar het Dagblad van het Noorden. Die berichten over een tekort voor energierekening. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben ruim een 500.000 huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Gemiddeld komen ze zo'n 600 euro per jaar tekort. Vooral in Noord- en Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe is het probleem groot. Na de hoge gasprijs in 2022 hielpen overheidstoeslagen tijdelijk. Maar die zijn inmiddels gestopt. En daardoor is de daling van de energiearmoede blijven hangen. Goed geïsoleerde huizen helpen wel, mede dankzij woningcorporaties. Tegelijk stijgen de netwerkkosten en gebruiken mensen weer iets meer energie. Huishoudens met energiearmoede besteden gemiddeld 12% van hun inkomen aan energie, tegenover 5% gemiddeld bij andere Nederlanders. Ja, 12%, dat is een enorme hap uit je budget.
0: Zeggen.
1: En dan ga ik er ook vanuit dat de huur niet ook maar 10% van het budget is.
0: Dat.
1: Dus dat telt dan gauw op.
0: Ja, dat gaat heel rap. En ik hoop dat ze daar weer wat aan doen. Want het is iets wat je zelf niet in de hand hebt. En je kunt nog zo zuinig zijn, maar die prijzen schieten wel erg omhoog.
1: Ja, nee, absoluut. Nou ja, goed. En alles staat en valt natuurlijk bij goede isolatie en goed eigen energie opwekken. Alleen is dat helaas niet voor iedereen weggelegd.
0: Nee, precies.
1: Dus de woningcorporaties, zou ik zeggen, doe je ding daarin.
0: Ja.
1: Wij gaan door met de muziek tot aan het NOS-journaal. Daarna zijn we terug voor het tweede uur van deze Hoogochtendshow. Dit is Damiano David, Tila en Nile Rodgers en Talk to Me.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
4: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
3: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Maar ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Haam.
5: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
6: Ja, het eind komt in zicht gelukkig.
5: Waar zitten de pijntjes?
6: Mijn enkel.
5: Oh.
6: En de blaren.
5: Hoeveel?
6: Te veel om te tellen. Ja, het is okay. De hele onderkant.
5: Okay, nou.
3: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week bij visspecialist Paschal. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschal. Winkelcentrum Paddepoel. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
7: Goedemorgen. 3 minuutjes over 8. Je luistert nog steeds naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Termeer. Naast mij zitten Jan Kooistra. Goedemorgen, Jan.
8: Goedemorgen, Alexander.
7: We beginnen even met de koppen van het Oogradio Nieuws.
8: Ja, die heb ik voor je. Vliegveld Eelde in 2025. Minder passagiers en fors verlies. Provincie start proef om ruimere inzet drones mogelijk te maken. En vanaf 1 augustus kunstwerken ontdekken langs de route in de onlanden.
7: Om 8:30 hoor je er weer over in het Oogradio Nieuws. We kijken even naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. Het is niet echt druk, een paar kleine puntjes die ik kan noemen. Allereerst het Overwinningsplein en ook Parkweg. Allebei in dezelfde richting. Daar rijdt het wat langzamer, is natuurlijk een druk knooppunt. En ook begint het inmiddels rondom het UMCG wat drukker te worden. De Peterskamper-singel en het kruispunt bij Europaplein. En tot slot de eerste drukte ontstaan. staat ook al in Paddepoel. Maar voor de rest lijkt het allemaal wel helemaal lekker te gaan hier in de regio. Met de trein gaat het ook helemaal goed. Moet je voorbij Zwolle met de trein? Check eventjes je reisplanner, want door het hele land zijn werkzaamheden aan het spoor. Waardoor de planning een klein beetje
8: veranderen. De reistijd veranderen kan. Ja.
7: Dus ik stel voor dat wij gauw maar doorgaan. Waar gaan we het zo meteen over hebben, Jan?
8: Nou ja, wij komen onderweg hier naartoe nooit grote heuvels tegen. We kunnen het niet proberen, maar we zouden sloopstijl kunnen fietsen.
7: Oh.
8: Maar daar kunnen we van het weekend namelijk ook uitgebreid van genieten op de Grote Markt. Hoe dat zit, hoor je zo.
2: De Oogochtendshow.
7: En veel mensen die beginnen de ochtend met hun haar te doen. Deze dame denk ik niet. Dit is Medusa.

0: let you know. You wanna my kind.
1: Van INXS. En daarvoor Medusa van Cameron Whitcomb.
2: Het nieuws uit Groningen.
1: Jan zei het net al, de Grote Markt is deze week omgebouwd tot een arena waar morgen ruim 20 mountainbike slopestylers in actie gaan komen.
3: Ja, het evenement brengt de spectaculaire tak van mountainbike slopestyle van de bergen naar de Groninger binnenstad. De deelnemers maken enorme sprongen waarbij tricks, creativiteit en hoogte door een internationale jury worden beoordeeld. Blikvlanger is de startdrop vanaf het dak van de horecazaak Werkman, waarbij de deelnemers vanaf 15 meter hoogte naar beneden komen om snelheid te maken. In totaal verschijnen 21 toppers aan de start. Dat zijn 15 mannen en 6 dames. Ja, Desmond Tessemaker van de organisatie vertelt waarom bij deze sessie, deze eerste Nederlandse editie voor Groningen is gekozen.
4: We zijn eigenlijk begonnen met, oké, we willen mountainbike slopestyle naar Nederland brengen. Dat was stapje 1 in de ladder. Toen, wat kunnen we maken? Dus we zijn een beetje gaan tekenen. En toen zijn we een plek gaan zoeken. En met wat we al aan formaten en kaders hadden opgesteld, kwamen er al op neer van, daar zijn niet heel veel plekken die kunnen. Je hebt best wel een beetje oppervlakte nodig. Nou, dat zien we nu, want het staat zo vol. En toen we verder gingen met het project van concept naar, oké, we gaan dit ook daadwerkelijk doen, kwam de naam District Ride eraan. Die is iconisch. Als je een plaatje opzoekt van oude District Rides, dan zie je Nürnberg in Duitsland met hele vette backdrops. Nou ja, die hebben jullie hier ook. En de gemeente was mega enthousiast toen we het plan opgooiden. Dus dat die match was snel gemaakt. Wat het geschikt maakt is echt wel die vrije ruimte. Ik heb ook gekeken of om op de vismarkt erbij te betrekken. Maar we wouden voor deze editie proberen om, ik wil mensen zo dicht mogelijk bij de actie hebben staan. Omdat we hier doorlooproutes hebben, kan je eigenlijk overal waar je staat, kan je alles zien. En wat je niet kan zien, kan je dan op het scherm zien. En bij een wedstrijd van dit formaat kom je normaal eigenlijk niet zo dichtbij. Dat was wel een vereiste die we wouden hebben. We doen het toch voor het publiek. We doen het zeker voor de riders, maar we willen er gewoon nog één groot feest van maken. En dan is de plek zoals de Grote Markt echt vergeten.
3: Ja, het terrein op de Grote Markt opent morgen om 1 uur in de middag. En dan openen ze de deuren voor het publiek. Na een programma waarbij wielerprominenten Jeffrey Hoogland en Roxanne Kneteman in actie komen, gaat de officiële strijd om 4 uur van start. Vandaag wordt er nog druk getraind. Je hoort nogmaals Desmond Tessemaker over het parcours.
4: Dus wat we hebben gedaan is eigenlijk dat we normale skatepark-obstakels hebben gepakt en die even in de XXL-uitvoering hebben neergezet. Waar ze nog bezig zijn, dat is een jumpbox. Normaal is die, zou die oploop 1 meter, tussen de 1,50 meter en 1,70 meter zijn. Deze is 3,20 meter. Dus het is nog steeds een skatepark, maar dan voor een beetje groter. Er staat daar een spine. Ja, die is normaal, de spine is zo hoog als dat ik ben. En deze is 5,5 meter. Dus het is allemaal een beetje in de grootte gedaan. En toen zijn we gaan ontwerpen, samen met die atleten. En toen kwamen we er al best wel snel achter dat dit een mooie lengte heeft. Maar dat dit toch een beetje krap was. En toen zei een van de atleten voor de gein, moeten we niet vanaf een dak beginnen. Dat is gelukt. Dat was niet makkelijk, maar wel heel vet. Ik ben er maandag voor het eerst op geweest. Het is ook erg hoog. Vanaf de top waar je springt, niet waar je staat. Vanaf de top waar je springt is 15,5 meter. En dit is eigenlijk de sprong waar ik hoop dat we trucjes gaan zien die nog nooit eerder zijn gedaan. We hebben hier de allerbeste atleten. We hebben echt een heel mooi rijdersveld, zijn gisteren aangekomen. Die mochten gisteren even heel stiekem daar zo vanuit het eten naar beneden kijken. En toen zagen we allemaal wel blije gezichten.
3: Je hoorde Desmond Tessemaker over de mountainbike slopestyle op de Grote Markt. Ja, de dichte hekken die gaan morgen weg, zodat je de wedstrijd van dichtbij, wat je al zei, kunt bekijken. Bovendien hangen er schermen en er wordt een evenement ook uitgezonden op Ziggo. Ja, de bijdrage was van Sam Sitepoe. En dan vind ik wel jammer dat Sam in de beelden niet zelf even naar beneden gesjeest is.
1: Ja, dat ja, had denk dat ik hele interessante even, beelden ja, opgeleverd.
3: Ja, ja.
1: Ik denk dat we dan eventjes een tijdje zonder verslaggever hadden moeten doen.
3: Ik ben voornamelijk bang voor de landing.
1: Ik ben blij, Sam, dat je het niet hebt gedaan. Ach ja, aan de andere kant, jij was er ook wel weer bovenop gekomen. Net als in dit nummer. Dit is Live en Overcome.

0: Hij vraagt een van de mooiste liedjes van dit millennium. Overcome van Life. We kijken even naar het weer van vandaag. Vandaag veel bewolking met later toch nog af en toe wat zon. Inmiddels is de motregen van vanmorgen wel een beetje opgedraaid. Maar er kan nog wel een lokaal spatje motregen vallen. Het wordt 23 graden bij een zwakke westenwind. Windkracht 2.
1: Ja, nou ja, als het niet gekker was zoals het nu is, dan hebben we nog best een mooie dag. Misschien niet als je op de fiets wil en met het OV aankomt, want er is tijdelijk geen OV-fietsen beschikbaar, zegt Oog Nieuws. En dan hebben we het over vanaf aanstaande maandag tot half september kun je op het station Haren geen OV-fietsen beschikbaar hebben, omdat het uitgiftepunt voor die fietsen vernieuwd wordt. Het wordt namelijk een overdekte stalling waar de fietsen met een OV-chipkaart of OV-pas ontgrendeld kunnen worden. En dan worden ze ook nog uitgebreid. Er staan hier niet meer 6, maar 10 van die OV-fietsen op dat depot, zullen we zeggen. Reizigers die een fiets nodig hebben, worden op dit moment aangeraden om een deelfiets of scooter te nemen die bij station Haren staat, als je dus vanaf maandag aankomt. Dus ja, even geen geel-blauwe fietsen daar. Beëindiging live radioverslaggeving. Ja, dat is niet hier. Het gaat niet ineens uit.
0: Nee. Wij weten
1: wel op diverse media dat dit genoemd wordt. Maar het gaat over de verslaggeving van FC Groningen. En de statenfractie van de PVV en nog vele anderen hebben moeite met de aankondiging van RTV Noord om te stoppen met de live radioverslaggeving van de wedstrijden dus van FC Groningen. Onder andere volgens de fractie verdwijnt daarmee een traditie die voor veel Groningers al tientallen jaren onlosmakelijk verbonden is met regionale publieke omroep. Ja, en ook heel veel mensen, las ik op andere sites, het was op diverse plekken te lezen, zijn echt teleurgesteld.
0: Ja, echt absoluut. Ja. En dat doet mijn radiohart ook wel een beetje bloeden, want ja. Radio is toch een van de mooiste mediums om voetbal te verslaan, vind ik. Ik bedoel, voetbal kijken heeft natuurlijk altijd die extra's.
1: Maar het is leuk om dat op de radio te volgen. En als iemand dat goed doet.
0: Je kunt er een heel verhaal van maken. Precies. Ja, nee, laten we hopen dat er toch nog een partij is die toch nog zoiets kan opvangen. Ja, we gaan het zien. Het seizoen heeft nog een klein maandje voordat het begint. Er kan nog veel gebeuren. We gaan het meemaken.
1: Laten we hopen dat er een oplossing komt.
0: Maar bij RTV Noord gaan we het in ieder geval niet meer horen. Wij gaan verder. Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Bones Valley, de stadsplaat. En laat het los.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Groningen Airport Eelde heeft in 2025 minder passagiers vervoerd dan het jaar daarvoor en leed bovendien een fors verlies. Dat blijkt uit het jaarverslag. Het negatieve bruto bedrijfsresultaat bedroeg zo'n 875.000 euro vorig jaar. Ruim tweemaal zoveel als in 2024. De inkomsten bedroegen ruim 5 miljoen euro en het vermogen van de luchthaven is daardoor geslonken tot 8 miljoen euro. Het aantal passagiers was vorig jaar bijna 103.000, maar dat zijn er 1500 minder dan het jaar daarvoor. Volgens de directie van de luchthaven profiteren de regionale luchthavens nauwelijks van de groei van het aantal vliegende passagiers. De concurrentie uit het buitenland is groot, mede door de lagere vliegbelasting. Ook de stijgende loonkosten spelen volgens de directie een rol bij het verlies. De provincie Groningen start een proef van 2 jaar om professioneel gebruik van drones makkelijker te maken. Met een tijdelijke regeling kunnen bedrijven toestemming krijgen om elektrische drones vaker op dezelfde plek te laten landen en opstijgen. De oudere regels zijn gemaakt voor helikopters en passen niet goed bij drones, omdat die door hun beperkte accu vaker moeten landen. De proef is alleen voor zakelijk gebruik, zoals inspecties, bouw, onderhoud en landbouw, niet voor hobbydrones. Om overlast te beperken gelden voorwaarden. Maximaal 12 dagen per jaar op 1 locatie en alleen vliegen op werkdagen en zaterdagen tussen 7 uur 's morgens en 7 uur 's avonds. Vanaf 1 augustus kun je de tentoonstelling Into Nature, Haunted by Waters, bezoeken in het natuurgebied De Onlanden. Langs een fiets- en wandelroute van 22 kilometer ontdek je kunstwerken die speciaal zijn gemaakt voor dit bijzondere moerasgebied. De route loopt langs verschillende mooie plekken zoals het Eelderdiep, de Uitkijktoren, de Kleibos en Molen Woldzicht. Je ziet allerlei soorten kunst, van beelden en landschapskunst tot video's en schilderijen. Je kunt starten in Eelde of Groningen. Kaarten via de website of bij de startlocaties. Dit jaar viert Into Nature bovendien haar 10-jarig bestaan met extra activiteiten. En FC Groningen heeft met de Slovaakse Nicolas Brandis een nieuwe linksback binnengehaald. Brandis tekent een contract tot de zomer van 2030. En FC Groningen versterkte zich deze zomer al eerder met Rijk Jansen, Pelle Clement, Travis Hernes en ook blijft Tigo Land nog een seizoen bij de club en verlengden Wouter Prins, Tom van Bergen en Etienne Vaassen hun contract. En dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met later vandaag af en toe zon. Lokaal kan er in de ochtend nog een spatje motregen vallen. Het wordt zo'n 23 graden bij een zwakke westenwind, windkracht 2.
0: Gaan we direct door met de verkeerssituatie op de Groningse weg. Het is toch nog wel een beetje wat drukker geworden. Op mijn slimme kaartje van groningenbereikbaar.nl zie ik dat het vooral druk is in het zuiden en het noorden van de stad. Allereerst de Weijert, natuurlijk de Parkweg en de het Overwinningsplein. Sorry, ik was
2: weer eventjes kwijt.
0: Daar is het wat drukker en ook in het noorden in Paddepoel. Eigenlijk alle grote doorgaande wegen zijn wel goed bezet. Dus het staat bij de stoplichten denk ik wel een klein beetje stil. Voor de rest rijdt het wel lekker door. Ook op het spoor moet je naar de rest van het land via Zwolle. Check dan eventjes je reisplannen, want voorbij Zwolle zijn ze met allerlei werkzaamheden aan de gang. En daar wil je natuurlijk niet tussen zitten. Of dat kan wel, maar dan wil je de trein vooral niet missen. Wij gaan gauw door. Jan, waar gaan wij het zo meteen over hebben?
2: Ronnie? Nee. Oh. Ja, ik wou zeggen, hoe flexibel ben jij?
0: Ja, Ronnie flexibel.
2: Nee. Maar er zijn diverse sporten. We hebben net gehoord, ons allereerst ging over de studentenvereniging Forward voetbal. Maar je kunt ook flexibel willen sporten. Niet bij een teamsport zoals Forward, dat je ook voorzitter bent, noem maar. Maar dat je gewoon alleen wil spelen en wat flexibeler wil zijn in wanneer je wel en niet wil spelen. Nou, daar is iets op bedacht. Hoe dat zit, hoor je zo.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.
0: Maar we beginnen deze ochtend lekker warm met een Fever Dream.

0: Jake en Elwood, ook wel bekend als de Blues Brothers. En Everybody Needs Somebody to Love.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, dan gaan wij van love naar sport. Steeds meer Nederlanders kiezen voor een teamsport zonder vaste verplichtingen.
2: Ja, zo blijkt uit een onderzoek van de KNVB dat de populariteit bijvoorbeeld van 7-tegen-7 voetbal de afgelopen jaren is toegenomen. Ook in Groningen groeit de belangstelling. Het Groningse bedrijf Baldi organiseert speciale 7-tegen-7 voetbalcompetities. En volgens Mark Bauma, competitiemanager bij Baldi, zoeken veel spelers een flexibel alternatief voor het traditionele clubvoetbal. Je hoort Mark Bauma.
3: Die trend, ik denk dat het toch door te maken heeft met verplichtingen. Ik denk dat veel jongens, zeker van jonge leeftijd, maar ook als je richting midden 30 bent, dat je dan toch geen zin hebt in de verplichtingen die je vaak bij een vereniging hebt. Nou, dan moet je vaak achter de bar staan en je moet sowieso 2 keer per week trainen. En dat is bij ons allemaal niet. En soms zit je vast aan vaste shirts van het team of spelers die je helemaal geen zin in hebt, maar die dan wel bij de club zitten. Bij Baldi, je kan je eigen team maken, je zoekt je eigen spelers. De spelregels verschillen wel. Kijk, we mogen slijden is eigenlijk, slijden mag eigenlijk niet. Ook met intrappen werken we. Dat is ook nog anders in de plaats van.
0: Ja, dan
2: daar gaat iets fout.
0: Eens mee op. We gaan even proberen of hij opnieuw wil. Hij hield midden in het gesprek op. Als je er nog een keertje mee ophoudt, gaan we gewoon verder. En anders hoor je weer het einde. Nogmaals, Mark Bauma.
3: Die trend, ik denk dat het toch door te maken heeft met verplichtingen. Ik denk dat veel jongens, zeker van jonge leeftijd, maar ook als je richting midden 30 bent, dat je dan toch geen zin hebt in de verplichtingen die je vaak bij een vereniging hebt. Nou, dan moet je vaak achter de bar staan en je moet sowieso 2 keer per week trainen. En dat is bij ons allemaal niet. En soms zit je vast aan vaste shirts van het team of spelers die je helemaal geen zin in hebt, maar die dan wel bij de club zitten. Bij Baldi, je kan je eigen team maken, je zoekt je eigen spelers. De spelregels verschillen wel. Kijk, we mogen slijden is eigenlijk, slijden mag eigenlijk niet. Ook met intrappen werken we. Dat is ook nog anders in plaats van de ingooi. Kleine goaltjes inderdaad en een kleine veld. En 2 keer 25 minuten. Dan ben je ook, na 5 minuten ben je ook klaar.
4: Toch zijn er ook overeenkomsten met het clubvoetbal.
3: Ik denk dat er ook heel veel jongens, of wel vaak dat het heel gericht is op de derde helft. Dus na de tijd dat het heel gezellig is.
4: En wordt er rekening gehouden met verschillende niveaus.
3: Wij willen ook dat niet iedereen elke week 8-0 wint. Maar ook niet dat iedereen elke week 8-0 verliest. En op een gegeven moment leer je de teams ook een beetje kennen. En zo passen wij dat niveau een beetje aan. En met degradatie, promotie, om het toch een beetje leuk te houden.
2: Ja, je hoorde Mark Bauma en ook de namen die je aantreft zijn dan verschillend. Er is geen Velocitas, geen GVAV, maar Zwalbe 04 in IJsselmeer volgens Groningen. Je hoort enkele spelers.
5: Waarom speel je eigenlijk 7-7 voetbal?
6: Omdat het door de week is, op woensdagavond. Dus dan, alle jongens zijn die dan door de week. Het weekend is iedereen vaak naar huis toe. En het is gewoon heel toegankelijk, heel open. Dus iedereen kan meedoen.
7: En ik vind het zelf ook wel leuker eraan dat je gewoon niet wedstrijdig of 1 wedstrijd hebt en geen training eromheen hebt. Dus lekker laagdrempelig. Dan kan je zelf gewoon lekker 1 keer in de week en dan ga je er gewoon voor.
8: En
7: dan
8: heb je weekend vrij.
7: Ja,
8: dat is ook heel fijn. Normaal ben je
5: wedstrijd spelen.
8: Ja, de woensdagavond staan we hier. En het scheelt toch, anders ben je zo hier zaterdag of zondag kwijt.
2: Ja, je hoorde enkele spelers van 7-tegen-7 voetbal in een bijdrage van Sam Sietepoe. Ja, toch een nieuw concept.
0: Nou, leuk. Grappig. En als dat een manier is om jou aan de sport te krijgen, waarom ook niet? Nee. Hartstikke leuk, 7-tegen-7 voetbal dus. Misschien is het wel een leuk idee om daar eens een keertje met ons sportprogramma ook een keertje bij aanwezig te zijn.
2: Maak zelf eens een team.
0: Dat vind ik wel weer heel erg ver gaan. Dat kan ik niet waarmaken. Wij gaan verder. De Fray, zometeen Weerman, Jon Kamphuis.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: En jij zei dat jij voor mij wel goed nieuws had, Johan. Dus dan is de vraag, wat voor goed nieuws heb jij over het weer?
1: Nou, de luisteraars die al wat langer luisteren weten precies wat ik dan bedoel. Aha. Dan gaat een kacheltje buiten weer aan.
0: Ja. Yeah.
1: En dat gaat gebeuren. Vandaag, vanmiddag, wordt hij al een standje hoger gezet. Maar we moeten er wel even op wachten. Er is een hoge drukgebied die het kanaal is overgestoken. Komt richting ons land. Neemt in het kielzog warme lucht mee. Maar daarvoor moet er eerst nog wel een partij bewolking en vocht worden weggewerkt. Ja, daar heeft het hoge drukgebied toch wel wat moeite mee. En dat betekent voor vanochtend heel veel bewolking. Misschien zelfs nog af en toe een spatje motregen. Wat van dat miserweer dat je denkt, nou, regent het nu of regent het nu net niet. Vanmiddag wordt de wolkendeken geleidelijk aan dunner. Breekt het zonnetje af en toe door. Ja, en als het zonnetje dan doorbreekt, het wordt niet stralend, maar loopt de temperatuur wel direct op naar zo'n 22, 23 graden. En voelt het direct al een beetje zomers aan. Er staat een zwakke wind, die komt uit het westen. Windkracht 2 en vanmiddag blijft het ook droog. Vanavond klaart het helemaal op. Komende nacht is het helder. En daalt de temperatuur naar een graad of 14. Ja, en morgen hebben we dan te maken met de aanvoer van die warme lucht. De temperatuur loopt op naar zo'n 25 of 26 graden. Er is heel veel zon, maar het is niet helemaal stralend. Er zit nog altijd veel vocht in de atmosfeer. Dat betekent dat er ook wel een paar stapelwolkjes zullen ontstaan. Het blijft droog. En er staat een matig windje uit het westen, windkracht 3. Ja, in de nacht temperaturen rond 17 graden. Dus dan worden de nachten ook wat warmer. En dat heeft te maken met wolkenvelden. En die wolkenvelden horen weer bij een storing op de grens met koelere lucht. Die bereikt ons zondag. Zondag wordt een dagje voor de natuur. Want dan is er heel veel bewolking, dan valt er af en toe regen. Met een beetje geluk, geluk tussen haakjes, voor de natuur, heel welkom. Zullen er zelfs een paar stevige buien tussen zitten met echt een aantal millimeters. Zal van plaats tot plaats wat verschillen. Daarbij is een kleine kans op een slag onweer. Tussen het grijs en de nattigheid door, knipoogje van de zon, 21 graden als temperatuur. Ja, en na het weekend komt de zomer weer rap dichterbij. Maandagochtend misschien nog een laatste buitje, in de middag droog. Regelmatig zon, 22 graden bij een matige noordwestenwindkracht 3. Maar dan gaat het weer gebeuren hoor. Dan komt warme lucht, zeer warme lucht, komt vanuit Frankrijk onze kant op. Gaat ons dinsdag al bereiken. Is er heel veel zon, weinig wind, 28 graden als temperatuur. Woensdag en donderdag zon overgoten, tropische temperaturen met 30 tot 32 graden. Het goede nieuws is voor de mensen die er niet zo van houden. De nachten zijn over het algemeen dan nog redelijk aan de frisse kant met zo'n 12 tot 15 graden. Ja, kortom, Alexander, je hoort het. Vandaag nog even een dagje voor mij. Zondag een dagje voor de natuur. En volgende week is het woord, of is het weer helemaal voor jou.
0: Nou, voor een ieder wat wils. Hartstikke fijn.
2: En zondag, ja. Johan, die zwaardere buien, is dat 's middags, 's avonds of 's morgens?
1: Ik denk dat vooral in de loop van de dag de buienactiviteit wat toe gaat nemen.
2: Okay.
1: 'S Ochtends ook al wel een bui, wat lichte regen. Maar de kans op wat stevigere buien, die is vooral is voor de loop van de dag. Maar ik begrijp, Jan, dat jij erop uit wil zondag.
2: Nou, wij hebben zondag hier weer uitzending. Maar dan kan ik daar eens even toepasselijke klassieke muziek bij zetten. De Storm bijvoorbeeld, hè?
1: Ja, nee, heel verstandig.
2: Ja, en morgen blijft het hopelijk wel droog, hè? Met die jongens die van die sloopstijl afgaan op de grote markt. Met die fietsenbedoeling van Red Bull. Lijkt me niet dat ze dat op een natte helling kunnen.
0: 26.
1: Die hebben vooral zon.
2: Oké, okay, ja, mooi zon. Dat ze niet wegglijden en zo, dan schrijven die rare tafereelen.
0: Moeten we ook niet hebben. Hartstikke fijn, Johan. Wij weten weer even wat wij kunnen verwachten de komende tijd. Normaal gesproken ben jij op de vrijdagmiddag altijd weer bij Oog op het Weekend. Maar die zijn eventjes oog op vakantie.
2: Ja, dus, ja, dat had ook leuk muziek kunnen zijn, hoor.
0: Zeker weten. Dus Johan, als het goed is, horen we jou in ieder geval weer komende maandag in de Oogochtendshow rond dezelfde tijd, 8:50.
1: Een heel fijn weekend.
0: Dankjewel, Johan. Een heel fijn weekend. En wil je het weerbericht van Johan nog even in alle rust nalezen? Dat kan natuurlijk. Ga naar onze website oogtv.nl/hetweer. Daar staat het nog even rustig voor jou op een rijtje. En Jan, ik stel voor, dat wij vast gaan beginnen met de afsluiting
2: van
0: deze uitzending van de vrijdag 24 juli. We hebben veel zaken behandeld. Zo zijn we vanmorgen vroeg begonnen met het voetbal van Forward.
2: Ja, want Forward is vandaag naar Italië vertrokken om daar de Europese kampioenschappen voor studenten te gaan spelen. We wensen ze daarbij heel veel succes.
0: Ik ben wel jaloers, hoor.

0: dat soort teamverbanden houdt. Kun je ook flex sporten, dan ga je met een flexibel team spelen. Ja, kun je ook gewoon gaan voetballen, alleen dan doe je er met een zelf samengesteld team op een iets rustiger en wat lossere manier. Maar ja, je kunt natuurlijk ook gewoon sloopstijl gaan fietsen. Moet je vooral morgen even naar de Grote Markt gaan, want dan kun je voorbeelden zien van wat je dan allemaal moet doen. En als dat allemaal zo druk is geweest en je denkt, daar ben ik zo back af van, nou, dan heb ik een goede tip voor je. Dan ga je even naar Ahimsa en die staat in het Stadspark. Dat is de rustige koe, de rustende koe. Nou, dan ga je daar lekker even tegenaan hangen en rust je even uit. En dan kun je heerlijk bijkomen.
1: Zeker weten. En natuurlijk het flex sporten.
0: Ja, dat zei ik al.
1: Oh, sorry, die heb ik eigenlijk
0: ik heb de sport gehad, ik ben nu aan het rusten bij de koe.
1: Helemaal goed, dan stel ik voor dat wij ook gaan rusten. We sluiten af met Teddy Swims, David Guetta en Tones and I. Hun nummer Gone, Gone, Gone. En dan zijn wij voor deze week ook Gone, Gone, Gone.
0: Zeker weten.
1: Vanaf maandag weer een nieuwe ochtendshow. En luister natuurlijk de hele dag voor de beste muziek en het laatste nieuws. En zoals altijd eindigen wij met...
0: Dikke doei. Doei.
2: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Canada will do whatever it takes to build our.
4: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
2: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
3: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
2: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Bansuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Bansuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
5: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Groningen Airport Eelde heeft in 2025 minder passagiers vervoerd dan het jaar ervoor en leed bovendien een fors verlies. Dat blijkt uit het jaarverslag. Het negatieve bruto bedrijfsresultaat bedroeg vorig jaar 875.000 euro... en dat is ruim 2 maal zoveel als in 2024. De inkomsten bedroegen ruim 5 miljoen euro. Het vermogen van de luchthaven is daardoor geslonken tot 8 miljoen euro. Het aantal passagiers was vorig jaar bijna 103.000... en dat zijn er 1500 minder dan het jaar ervoor. Volgens de directie van de luchthaven profiteren de regionale luchthavens nauwelijks van de groei van het aantal vliegende passagiers. De concurrentie uit het buitenland is groot, mede door de lagere vliegbelasting. Ook de stijgende loonkosten spelen volgens de directie een rol bij het verlies. De provincie Groningen start een proef van 2 jaar om professioneel gebruik van drones makkelijker te maken. Met een tijdelijke regeling kunnen bedrijven toestemming krijgen om elektrische drones vaker op dezelfde plek te laten opstijgen en landen. De oude regels zijn gemaakt voor helikopters en passen niet goed bij drones, omdat die door hun beperkte accu vaker moeten landen. De proef is alleen voor zakelijk gebruik, zoals inspecties, bouw, onderhoud en landbouw. Niet voor hobbydrones. Om overlast te beperken gelden voorwaarden. Maximaal 12 dagen per jaar op 1 locatie en alleen vliegen op werkdagen en zaterdagen tussen 7 uur 's morgens en 7 uur 's avonds. Vanaf 1 augustus kun je de tentoonstelling Into Nature, Haunted by Waters, bezoeken in het natuurgebied De Onlanden. Langs een fiets- en wandelroute van 22 kilometer ontdek je kunstwerken die speciaal zijn gemaakt voor dit bijzondere moerasgebied. De route loopt langs verschillende mooie plekken, zoals het Eelderdiep, de Uitkijktoren, de Kleibos en Molen Woldzicht. Je ziet allerlei soorten kunst, van beelden en landschapskunst tot video's en schilderijen. Je kunt starten in Eelde of Groningen. Kaarten via de website of bij de startlocaties. Dit jaar viert Into Nature bovendien haar 10-jarig bestaan met extra activiteiten. En FC Groningen heeft met de Slovaakse Nicolas Brandis een nieuwe linksback binnengehaald. Brandis tekent een contract tot de zomer van 2030. FC Groningen versterkte zich deze zomer al eerder met Rijk Jansen, Pelle Clement en Travis Henders. Ook blijft Tigo Land nog een seizoen bij de club. Daarnaast verlengden Wouter Prins, Tom van Bergen en Etienne Vazen hun contract. En dan nog het weer. Vandaag is er eerst veel bewolking, maar later op de dag af en toe zon. Lokaal kan er in de ochtend nog een spatje motregen vallen. Maar het wordt 23 graden bij een zwakke westenwind, windkracht 2. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Annette Schuts met het NOS-journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Groningen Airport Eelde heeft in 2025 minder passagiers vervoerd dan het jaar ervoor en leed bovendien een fors verlies. Dat blijkt uit het jaarverslag. Het negatieve bruto bedrijfsresultaat bedroeg vorig jaar 875.000 euro. Ruim tweemaal zoveel als in 2024. De inkomsten bedroegen ruim 5 miljoen euro. Het vermogen van de luchthaven is daardoor geslonken tot 8 miljoen euro. Het aantal passagiers was vorig jaar bijna 103.000. Dat zijn er 1500 minder dan het jaar ervoor. Volgens de directie van de luchthaven profiteren de regionale luchthavens nauwelijks van de groei van het aantal vliegende passagiers. De concurrentie uit het buitenland is groot. Mede door de lagere vliegbelasting. Ook de stijgende loonkosten spelen volgens de directie een rol bij het verlies. De provincie Groningen start een proef van 2 jaar om professioneel gebruik van drones makkelijker te maken. Met een tijdelijke regeling kunnen bedrijven toestemming krijgen om elektrische drones vaker op dezelfde plek te laten opstijgen en landen. De oude regels zijn gemaakt voor helikopters en passen niet goed bij drones, omdat die door een beperkte accu vaker moeten landen. De proef is alleen voor zakelijk gebruik, zoals inspecties, bouw, onderhoud en landbouw. Niet voor hobbydrones. Om overlast te beperken gelden voorwaarden: maximaal 12 dagen per jaar op 1 locatie en alleen vliegen op werkdagen en zaterdagen tussen 7 uur 's morgens en 7 uur 's avonds. Vanaf 1 augustus kun je de tentoonstelling Into Nature Halted by Waters bezoeken in natuurgebied De Onlanden. Langs een fiets- en wandelroute van 22 kilometer ontdek je kunstwerken die speciaal zijn gemaakt voor dit bijzondere moerasgebied. De route loopt langs verschillende mooie plekken zoals het Eelderdiep, de Uitkijktoren, de Kleibos en Molen Wolzicht. Je ziet allerlei soorten kunst, van beelden en landschapskunst tot video's en schilderijen. Je kunt starten in Eelde of Groningen. Kaarten via de website of bij de startlocaties. Dit jaar viert Into Nature bovendien haar 10-jarig bestaan met extra activiteiten. FC Groningen heeft met de Slovaakse Nicolas Brandis een nieuwe linksback binnengehaald. Brandis tekent een contract tot de zomer van 2030. FC Groningen versterkte zich deze zomer eerder al met Rijk Jansen, Pelle Clement en Travis Hernes. Ook blijft Tigo Land nog een seizoen bij de club. Daarnaast verlengden Wouter Prins, Tom van Bergen en Etienne Vaassen hun contract. En dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met later vandaag af en toe zon. Lokaal kan in de ochtend een spatje regen vallen. Het wordt 23 graden bij een zwakke westenwind, windkracht 2. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Oog Radio.

moet je vergeten. Want ik wou verder zonder jou. Zonder jouw leven.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Groningen Airport Eelde heeft in 2025 minder passagiers vervoerd dan het jaar ervoor en leed bovendien een fors verlies. Dat blijkt uit het jaarverslag. Het negatieve bruto bedrijfsresultaat bedroeg vorig jaar 875.000 euro. Ruim tweemaal zoveel als in 2024. De inkomsten bedroegen ruim 5 miljoen euro. Het vermogen van de luchthaven is daardoor geslonken tot 8 miljoen euro. Het aantal passagiers was vorig jaar bijna 103.000. Dat zijn er 1500 minder dan het jaar ervoor. Volgens de directie van de luchthaven profiteren de regionale luchthavens nauwelijks van de groei van het aantal vliegende passagiers. De concurrentie uit het buitenland is groot, mede door de lagere vliegbelasting. Ook de stijgende loonkosten spelen volgens de directie een rol bij het verlies. De provincie Groningen start een proef van 2 jaar om professioneel gebruik van drones makkelijker te maken. Met een tijdelijke regeling kunnen bedrijven toestemming krijgen om elektrische drones vaker op dezelfde plek te laten opstijgen en landen. De oude regels zijn gemaakt voor helikopters en passen niet goed bij drones, omdat die door hun beperkte accu vaker moeten landen. De proef is alleen voor zakelijk gebruik, zoals inspecties, bouw, onderhoud en landbouw. Niet voor hobbydrones. Om overlast te beperken gelden voorwaarden: maximaal 12 dagen per jaar op 1 locatie en alleen vliegen op werkdagen en zaterdagen tussen 7 uur 's morgens en 7 uur 's avonds. Vanaf 1 augustus kun je de tentoonstelling Into Nature, Halted by Waters, bezoeken in natuurgebied De Onlanden. Langs een fiets- en wandelroute van 22 kilometer ontdek je kunstwerken die speciaal zijn gemaakt voor dit bijzondere moerasgebied. De route loopt langs verschillende mooie plekken zoals het Eelderdiep, de Uitkijktoren, de Kleibos en Molen Wolzicht. Je ziet allerlei soorten kunst, van beelden en landschapskunst tot video's en schilderijen. Je kunt starten in Eelde of Groningen. Kaarten via de website of bij de startlocaties. Dit jaar viert Into Nature bovendien haar 10-jarig bestaan met extra activiteiten. FC Groningen heeft met de Slovaakse Nicolas Brandis een nieuwe linksback binnengehaald. Brandis tekent een contract tot de zomer van 2030. FC Groningen versterkte zich deze zomer eerder al met Rijk Jansen, Pelle Clement en Travis Hernes. Ook blijft Tigo Land nog een seizoen bij de club. Daarnaast verlengden Wouter Prins, Tom van Bergen en Etienne Vaassen hun contract. En dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met later vandaag af en toe zon. Lokaal kan in de ochtend een spatje regen vallen. Het wordt 23 graden bij een zwakke westenwind, windkracht 2. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. Een van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, het is 12:30. Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Vanmorgen is aan de Selwerderstraat in de Noorderplantsoenbuurt een geparkeerde auto uitgebrand. Omwonenden probeerden het vuur met een tuinslang te blussen, maar de brandweer nam het korte tijd later over en had de brand binnen 5 minuten onder controle. De brandweer wist ook nog een tas met persoonlijke spullen uit de auto te halen. Dat leverde de brandweerman een dankbare knuffel op van de eigenaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De kraam van de haringspecialist aan de Zonnelaan in Paddepoel is sinds deze week helemaal uit het straatbeeld verdwenen. Eerder deze maand sloot de vishandel na ruim 40 jaar de luiken. De zaak werd gerund door Riemer en Tieneke Wijbega, die nu met pensioen zijn. Het echtpaar had geen opvolgers en daarom ging de zaak dicht. De haringspecialist was al die jaren een begrip in Paddepoel. Bovendien was het een van de laatste vaste kramen in Groningen. Deze week is de kraam weggehaald. Of die nog ergens anders weer terugkomt, is niet bekend. FC Groningen heeft met de Slovaakse Nicolas Brandis een nieuwe linksback binnengehaald. Brandis tekent een contract tot de zomer van 2030. FC Groningen versterkte zich deze zomer eerder al met Rijk Jansen, Pelle Clement en Travis Hernes. Ook blijft Tigo Land nog een seizoen bij de club en daarnaast verlengen Wouter Prins, Tom van Bergen en Etienne Fase hun contract. De zeecontainers van Noorderzon keren deze zomer terug op hun vertrouwde plek aan de Lelysingel in het Noorderplantsoen. In de 9 containers zijn korte voorstellingen van zo'n 20 tot 30 minuten te zien. Halverwege het festival wisselt het volledige programma, waardoor bezoekers tijdens Noorderzon 2 verschillende series voorstellingen kunnen bekijken. Ook zijn er gedurende het hele festival digitale kunstprojecten en een muzikaal programma. En kan je in de Groningse binnenstad makkelijk een openbaar toilet vinden? En hoe tevreden ben jij over de toiletten die er daadwerkelijk zijn? Oog is benieuwd naar jouw ervaring. Doe mee aan het nieuwe Oogpanel en vul een korte vragenlijst in op onze site oogtv.nl. Jouw mening helpt om een beter beeld te krijgen van de toiletvoorzieningen in de gemeente. En dan het weer. Vandaag veel bewolking met later vandaag af en toe nog zon. Het wordt toch nog een graad of 23 bij een zwakke westenwind, windkracht 2. Morgen, dan is het vrij zonnig, al is het niet helemaal stralend. Het wordt wel warm met 26 graden als maximum. Er waait een matige westenwind morgen, windkracht 3. Tot zover het Oog Radio Nieuws. Komend uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Annette Schut met het

0: NOS-journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op een nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Bas de Jonge met het nieuws van 1:30 uit Groningen. Het gonst weer van de transfergeruchten rond FC Groningen. Volgens Spaanse media wil Villarreal 12 miljoen euro betalen voor aanvaller Tom van Bergen. Eerder liep een mogelijke transfer naar AZ stuk, omdat de Alkmaars volgens berichten 5 miljoen euro boden. Ondertussen meldt een Zweedse nieuwssite dat FC Groningen interesse heeft in verdediger Malcolm Yang van Stade Reims. De Zweed speelde vorig seizoen op huurbasis voor Feyenoord, maar kwam door een zware blessure slechts 2 keer in actie. Vanmorgen is aan dezelfde straat in de Noorderplantsoenbuurt een geparkeerde auto uitgebrand. Omwonenden probeerden het vuur met een tuinslang te blussen, maar de brandweer nam het korte tijd later over en had de brand binnen 5 minuten onder controle. De brandweer wist ook nog een tas met persoonlijke spullen uit de auto te halen. Dat leverde een brandweerman een dankbare knuffel op van de eigenaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De kraam van de haringspecialist aan de Zonnelaan in Paddepoel is sinds deze week helemaal uit het straatbeeld verdwenen. Eerder deze maand sloot de vishandel na ruim 40 jaar de luiken. De zaak werd gerund door Riemer en Tineke Wijbinga, die nu met pensioen zijn. Het echtpaar had geen opvolgers en daarom ging de zaak dicht. De haringspecialist was al de jaren een begrip in Paddepoel en was bovendien een van de laatste vaste kramen in Groningen. Deze week is de kraam weggehaald en of die ergens anders nog weer terugkomt is niet bekend. De zeecontainers van Noorderzon keren deze zomer terug op hun vertrouwde plek aan de Lelysingel in het Noorderplantsoen. In de 9 containers zijn korte voorstellingen van zo'n 20 tot 30 minuten te zien. Halverwege het festival wisselt het volledige programma, waardoor bezoekers tijdens het Noorderzon 2 verschillende series voorstellingen kunnen kijken. Ook zijn er gedurende het hele festival digitale kunstprojecten en een muzikaal programma. Kan je in de Groningse binnenstad makkelijk een openbaar toilet vinden? En hoe tevreden ben jij over de toiletten die er zijn? Oog is benieuwd naar jouw ervaring. Doe mee aan het nieuwe Oogpanel en vul de korte vragenlijst in op oogtv.nl. Jouw mening helpt om een beter beeld te krijgen van de toiletvoorzieningen in de gemeente. En dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met later vandaag af en toe zon. Het wordt zo'n 23 graden bij een zwakke westenwind, windkracht 2. Morgen is het vrij zonnig, al is het niet helemaal stralend. Het wordt wel warm met 26 graden als maximum. Er waait een matige westenwind, windkracht 3. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oh!

0: picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij

0: Jessica Ros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, het is 2:30. Mijn naam is Bas de Jonge met het nieuws uit Groningen. Het kinderhartcentrum van het UMCG staat niet langer onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de IGJ. Vorig jaar werden de operaties tijdelijk stilgelegd na het vertrek van 3 van de 4 hartchirurgen en zorgen over de kwaliteit van de zorg. Sinds de komst van een nieuwe afdelingshoofd is de situatie volgens de inspectie verbeterd. De operaties werden in januari hervat en na een inspectie in maart concludeert de IGJ dat de zorg weer veilig en verantwoord is. Het gonst weer van de transfergeruchten rond FC Groningen. Volgens de Spaanse media wil Villarreal 12 miljoen euro betalen voor aanvaller Tom van Bergen. Eerder liep een mogelijk transfer naar AZ stuk, omdat de Alkmaarers volgens berichten 5 miljoen euro boden. Ondertussen meldt een Zweeds nieuwssite dat FC Groningen interesse heeft in verdediger Malcolm Yang van Stads Reims. De Zweed speelde vorig seizoen op huurbasis voor Feyenoord, maar kwam door de zware blessure slechts 2 keer in actie. Vanmorgen is aan dezelfde straat in de Noorderplantsoenbuurt een geparkeerde auto uitgebrand. Omwonenden probeerden het vuur met een tuinslang te blussen, maar de brandweer nam het korte tijd later over en had de brand binnen 5 minuten onder controle. De brandweer wist ook een tas met persoonlijke spullen uit de auto te halen. Dat leverde een brandweerman een dankbare knuffel op van de eigenaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De kraam van de haringspecialist aan de Zonnelaan in Paddepoel is sinds deze week helemaal uit het straatbeeld verdwenen. Eerder deze maand sloot de vishandel na ruim 40 jaar de luiken. De zaak werd gerund door Riemer en Tineke Wijbinga, die nu met pensioen zijn. Het echtpaar had geen opvolgers en daarom ging de zaak dicht. De haringspecialist was al die jaren een begrip in Paddepoel en was bovendien een van de laatste vaste kramen in Groningen. Deze week is de kraam weggehaald en of die ergens anders nog weer terugkomt is niet bekend. En dan nog het weer. Er is veel bewolking vandaag met later vandaag af en toe zon. Het wordt zo'n 23 graden bij een zwakke westenwind, windkracht 2. Morgen is het vrij zonnig, al is het niet helemaal stralend. Het wordt wel warm met zo'n 26 graden als maximum. Er waait een matige westenwind morgen, windkracht 3. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws losgeld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Mijn naam is Bas de Jonge met het nieuws uit Groningen. Donar heeft de 26-jarige Gavin Godwin voor het komende seizoen aangetrokken. In 2024 begon Godwin zijn professionele carrière op het derde niveau in Spanje. Na dat seizoen zette de Amerikaanse point guard een stap omhoog en tekende hij voor het Luxemburger Arantia. Donar-coach Jason DeRizzo is in zijn nopjes met de komst van Godwin. Volgens de coach past de geweldige schutter goed bij de manier waarop Donar wil spelen. De selectie van Donar bestaat naast Godwin op dit moment nog uit 5 andere spelers. De club heeft nog tot begin oktober om het team compleet te maken. Het kinderhartcentrum van het UMCG staat niet langer onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de IGJ. Vorig jaar werden de operaties tijdelijk stilgelegd naar het vertrek van 3 van de 4 hartchirurgen en zorgen over de kwaliteit van de zorg. Sinds de komst van een nieuwe afdelingshoofd is de situatie volgens de inspectie verbeterd. De operaties werden in januari hervat en na een inspectie in maart concludeert de IGJ dat de zorg weer veilig en verantwoord is. Het gonst weer van de transfergeruchten rond FC Groningen. Volgens Spaanse media wil Villarreal 12 miljoen euro betalen voor aanvaller Tom van Bergen. Eerder liep een mogelijke transfer naar AZ stuk, omdat de Alkmaars volgens berichten 5 miljoen euro boden. Ondertussen meldt een Zweedse nieuwssite dat FC Groningen interesse heeft in verdediger Malcolm Yang van Stade Reims. De Zweed speelde vorig seizoen op huurbasis voor Feyenoord, maar kwam door een zware blessure slechts 2 keer in actie. Vanmorgen is in dezelfde straat in de Noorderplantsoenbuurt een geparkeerde auto uitgebrand. Omwonenden probeerden het vuur met een tuinslang te blussen, maar de brandweer nam het korte tijd later over en had de brand binnen 5 minuten onder controle. De brandweer wist ook nog een tas met persoonlijke spullen uit de auto te halen. Dat leverde een brandweerman een dankbare knuffel op van de eigenaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En dan nog het weer. Er is veel bewolking met later vandaag af en toe zon. Het wordt zo'n 23 graden bij een zwakke westenwind, windkracht 2. Morgen is het vrij zonnig, al is het niet helemaal stralend. Het wordt wel warm met 26 graden als maximum. Er waait een matige westenwind morgen, windkracht 3. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur, dan zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eiswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen

0: Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar. Hij moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig. En daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, het is iets na 4:30. Mijn naam is Bas de Jonge met het nieuws uit Groningen. Donar heeft de 26-jarige Gavin Godwin voor het komende seizoen aangetrokken. In 2024 begon Godwin zijn professionele carrière op het derde niveau in Spanje. Na dat seizoen zette de Amerikaanse point guard een stap omhoog en tekende hij voor het Luxemburgse Arantia. Donar-coach Jason DeRizzo is in zijn nopjes met de komst van Godwin. Volgens de coach past de geweldige schutter goed bij de manier waarop Donar wil spelen. De selectie van Donar bestaat naast Godwin op dit moment nog uit 5 andere spelers. De club heeft nog tot begin oktober om het team compleet te krijgen. Het kinderhartcentrum van het UMCG staat niet langer onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de IGJ. Vorig jaar werden de operaties tijdelijk stilgelegd na het vertrek van 3 van de 4 hartchirurgen en zorgen over de kwaliteit van de zorg. Sinds de komst van een nieuw afdelingshoofd is de situatie volgens de inspectie verbeterd. De operaties werden in januari hervat en na een inspectie in maart concludeert de IGJ dat de zorg weer veilig en verantwoord is. Het gonst weer van de transfergeruchten rond FC Groningen. Volgens Spaanse media wil Villarreal 12 miljoen euro betalen voor aanvaller Tom van Bergen. Eerder liep een mogelijk transfer naar AZ stuk, omdat de Alkmaars volgens berichten 5 miljoen euro boden. Ondertussen meldt een Zweedse nieuwsite dat FC Groningen interesse heeft in verdediger Malcolm Yang van Stade Reims. De Zweed speelde vorig seizoen op huurbasis voor Feyenoord, maar kwam door een zware blessure slechts 2 keer in actie. Vanmorgen is aan de Selwerderstraat in het Noorderplantsoenbuurt een geparkeerde auto uitgebrand. Omwonenden probeerden het vuur met een tuinslang te blussen, maar de brandweer nam het korte tijd later over en had de brand binnen 5 minuten onder controle. De brandweer wist ook nog een tas met persoonlijke spullen uit de auto te halen, en dat leverde een brandweerman een dankbare knuffel op van de eigenaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vandaag, vanmiddag komt het kwik rond de 22 graden. De wind komt uit het westen en is zwak windkracht 2. Komende nacht zijn de opklaringen en koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen stroomt de warme lucht ons land binnen. Het wordt zomers warm met een maxima van 25 tot 26 graden. De zon laat zich morgen vaak zien, al is de lucht niet de hele dag strak blauw. Er waait een matige westenwind, windkracht 3 tot 4, en het blijft overal droog. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via de site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong, omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlisch beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Naar Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl

0: Zuidbroek.nl drukt het.
1: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Onder de brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Madoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoet een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

is vrijdagavond. Je luistert naar Stadsruis. Met de beste muziek uit Groningen. Updates over de tofste festivals en concerten. En interviews met artiesten van binnen en buiten de gemeentegrenzen. Een uur lang het beste van Groningse bodem. Dit is Stadsruis. Met vandaag Juno's Valley, Sabine, Jenny Janine. Maar eerst gaan we skinny dippen. Dan mag je laten.

hele goede avond. Je luistert naar Stadsruis, het radioprogramma hier op Oog Radio, dat geheel in het teken staat van muziek uit Groningen. Uit de stad, uit de gemeente en een stukje uit de provincie vooruit. Dat mag ook nog. De muziek komt in ieder geval lokaal hier vandaan. Een redelijk lekker vol programma, kan ik je wel vertellen. We gaan straks kletsen met Remco Kaaien. Remco is al jaren een graag geziene gast als muzikant, als zanger. Brengt heel veel uit. En daar gaan we straks eventjes over kletsen. Volgende week is hij fysiek de gast in de uitzending. Dat komt later. Ook neem ik je mee naar de Oosterpoort, waar een legendarisch optreden stond van, wat mij betreft, een van de betere rappers op de wereld. En we gaan het hebben over twee iconische Groningers. Nou, wie dat zijn, dat hoor je de komende drie kwartier hier in Stadsruis. En natuurlijk heel veel muziek, als het maar uit Groningen komt. En dat komt dit zeer zeker. Ze hebben een nieuwe plaat uitgebracht. Die is afgelopen zaterdag gepresenteerd. Dit is Juno's Valley. En laat het los.

Je hoorde Marieke Klooster en het Speak Me. Ja, ik vind dit zo leuk. Dat is mijn oude zangdocent van de acteursopleiding. Ik vind het toch wel heel erg... De cirkel is rond dat ik haar nu in de uitzending kan draaien. Vind ik heel erg leuk. Stadsruis. Natuurlijk, de muziek komt uit Groningen. Maar we gaan het ook hebben over artiesten, internationale artiesten, die in Groningen gespeeld hebben. En de afgelopen weken zijn dat onder andere Tina Turner. Nou, niet dat de afgelopen weken gespeeld hebben, maar we hebben het gehad over Tina Turner, over de Rolling Stones, over de White Stripes, over Rammstein. Nou ja, ga zo maar door. Er zijn behoorlijk wat artiesten in de loop der jaren uit het buitenland gekomen om in Groningen te spelen. Zo ook de volgende. Op 27 juni 2010, dat is toch alweer een eindje terug, een van de grootste rapartiesten aller tijden staat deze avond in de grote zaal. Maar dat was niet echt de bedoeling. Deze rapper was geboekt op een festival in Den Haag. En gek genoeg vond de Driehoek het niet vertrouwd dat deze rapper zou komen optreden. Het was een gratis festival en ze verwachten dat er door dit optreden gedoe en gezeik zou ontstaan bij het publiek. Terwijl dat deze rapper eigenlijk allesbehalve gewelddadig is. Deze is nogal van de peace. Dus zijn optreden werd gecanceld. Jammer voor Den Haag, goed voor Groningen. De Oosterpoort had namelijk een plek vrij. En hij was meer dan welkom. Anderhalf week van tevoren gingen de kaarten in de verkoop en binnen mum van tijd was dit concert uitverkocht. Deze rapper die staat er bekend om dat hij niet altijd op tijd is. Dat was in Groningen wel anders. Hij was namelijk ruim van tevoren aanwezig. Zo ruim zelfs dat hij meerdere coffeeshops in de stad kon bezoeken. En dat hij daar gescoord had, rustig kon oproken in de Oosterpoort. Het concert was legendarisch. Net als deze artiest. Wat mij betreft een van de betere rappers van de wereld. Ik heb het natuurlijk over Snoop Dogg. Ja, ja, die stond in de Oosterpoort. Dat was eigenlijk een ongelukje. Maar wel heel erg leuk. En dan vind ik het mogen van mezelf dat ik het draai. Dit is Snoop Dogg en Drop It Like It's Hot.

Mensen, kop het lekker uit. Niet uit mijn hoofd in ieder geval. Je hoort Snoop Dogg. En die stond gewoon in de Oosterpoort. Moet je wel... Oh, jongens. Ik doe de verkeerde schuif naar beneden. Dat maakt niet uit. Je luistert naar Stadsruis. Het radioprogramma hier op Oogradio. Dat in het teken staat van... Ja, muziek uit de stad, uit de gemeente, uit de provincie. En het gaat alle kanten op. We hebben net Snoop Dogg gehad omdat hij in Groningen heeft opgetreden. Maar ik heb hier een computer voor me staan. Daar staat zo ongelooflijk veel in. Dat ik eens een beetje ben gaan zoeken naar dingen. En daar kwam ik iets tegen uit 2005. Wat... Nou ja, toch wel het toppunt Gronings is. Rond die periode hadden deze twee dames een televisieprogramma hier op Oog. En daar gingen ze van allerlei activiteiten doen met z'n tweeën. Vanuit de Oosterpark. Ja, dat zijn natuurlijk de twee legendarische dames, Katie en Gray. Helaas beide overleden in 2016 en 2020. En ze hebben een single uitgebracht. En dat nummer heet het Oosterpark. Is het goed? Nee. Nee, daar kunnen we heel kort over zijn. Is het cult? Ja, daar kunnen we ook heel kort over zijn. Hoort het thuis in dit programma? Absoluut wel. Daarom vind ik het heel erg leuk dat ik het puur toeval gevonden heb. En met heel veel plezier ga draaien. Dit zijn Katie en Gray. En geniet hiervan. Dit is het Oosterpark.

0: Je hoort Sabine en Laat Me Los. Je luistert naar Stadsruis. En op dit moment hangt Remco aan de lijn. Goeie avond is het.
1: Ja, goedenavond, Bas.
0: Goedenavond, Remco. Hey, dit is eigenlijk even een inleiding. Je komt volgende week langs om gewoon gezellig live in de uitzending wat te lullen over muziek. Mensen, jij bent al hartstikke lang onderdeel van de Groninger muziekscene. Als zanger. Er zijn jaren geweest dat we je overal tegenkwamen. Dat lijkt nu een klein beetje minder te zijn, terwijl het je nog best veel uitbrengt. Hoe zit dat?
1: Ik ben denk ik een jaartje of, nou wat zal het zijn, een jaartje of zes. Nee, een jaartje of vijf geleden ben ik gestopt met live optreden. Ik haalde er niet zoveel uit. In de zin van, ik was meer bezig met hoe het perfect moest klinken. En dan konden mensen duizend keer applaudisseren. Maar ik vliet steeds het podium met een soort gevoel van balen. Van ja, nee, klonk net niet lekker, klonk net niet dit, klonk net niet dat. En op het moment dat je dat hebt, dan moet je je afvragen of je nog wel op een podium thuis hoort, of dat je misschien andere dingen kan doen. En ik had heel sterk de neiging om een soort van perfectie na te jagen. Nu weet jij als medemuzikant dat perfectie een illusie is. Maar dat als je dingen terugbrengt naar een studio, en helemaal in deze tijden van thuisstudio's, kun je echt heel veel. Dus ik dacht, laat ik me daar eens op toeleggen. Laat ik me eerst eens toeleggen op normaal zingen. Want ik stond altijd wat te schreeuwen op een podium. Nou ja, ik wou wel mooi zingen, maar het werd al heel snel schreeuwen, omdat dan een installatie staat niet lekker, of de monitoren staan niet goed afgesteld. Maar je weet misschien wel een beetje hoe het gaat. Ja. Dus ik dacht van, voordat ik helemaal verzuur op zo'n podium, en voordat applaus me echt niks meer doet, wordt het misschien tijd om eens even te kijken wat ik in mijn eentje kan doen. En toen ik daar één keer mee bezig was.
0: Nou ja, dat is het gevolg daarvan. Is dat jij behoorlijk productief. Ik ken eigenlijk niemand die zo productief is in het uitbrengen van muziek.
1: Nee, maar het is mijn hobby. Kijk, ik ben in het dagelijks leven ben ik tekenaar. En nu heb ik de laatste tijd teken ik wel weer wat als hobby. Maar het was voor mij of ik word beroepsmuzikant of ik word beroepstekenaar.
0: Ja.
1: Nou kon ik met tekenen gewoon doodsimpel meer geld verdienen.
0: Ja, helder.
1: En ben ik ook, ja, ben ik misschien ook wel wat beter in. Maar daardoor kon ik voor mijn hobby muziek, mijn liefde muziek, daar kon ik veel meer input in stoppen. En ja, dat heb ik ook een hele poos heel flink gedaan. Met als het gevolg dat je op een gegeven moment instrumenten leert beheersen. Je leert produceren. Je leert stemtechnieken. Je leert tweede, derde, vierde stem. Sequencers, nou ja, goed, you name it. Afmixen, eindmixen, masteren, al die dingen. Ja, ga je dan leren. Ja. En als je dat allemaal kan, ja, dan kun je best wel veel. En dan kun je ook veel uitbrengen.
0: Ja, zeker. Want we gaan het volgende week even wat uitgebreider hebben. Want je stuurde mij toevallig vanmiddag een album met een Amerikaanse rapper. En ik vind dit album fantastisch. Even heel kort, hoe is zo'n samenwerking dan tot stand gekomen?
1: Nou, we zaten beide op Bandlab. Dat is een van die vele muzikanten apps. Waarin een DAW, en even voor de luisteraars, een DAW is een online muziekstudio. Het hoeft niet per se online te zijn, maar het is gewoon een muziekstudio, een audiostudio waarin je jezelf kan opnemen. Hij zat in Atlanta, om precies te zijn, Albany, een klein dorpje naast Atlanta in Georgia, in Amerika. En ik had een nummer opgenomen dat ging van, hey, something's wrong with me, something's wrong with you. En daar kunnen mensen aan collaben, dus ze kunnen eraan meedoen. En op een gegeven moment kwam hij met een rap erover van, there must be something wrong with you, because I'm fine. En dat ging zo, en ik hoorde dat, ik denk van, wat de hel. Die gast is gewoon goed, want ik had wel meer van die rappertjes die al wat probeerden met zo'n vocoder. En dacht ik al van, oeh, fucking cringe. Maar deze gast, ik denk, nou, deze klinkt als Outkast. Deze klinkt als mijn raphelder gewoon. Nou ja, dat was zo fantastisch. Dus toen hebben we elkaar benaderd en in no time op de app een beetje praten. En we bleken gewoon echt wel zielsgenoten te zijn. Alleen met een Atlantische Oceaan ertussen.
0: Ja, nou ja, wat ik zeg, je bent volgende week de gast. Dan wil ik er veel meer over horen. Want we moeten nog even naar... er is een nieuwe plaat uitgekomen. Met de titel...
1: Er zijn twee uitgekomen in twee weken.
0: Oh, je zie je, het gaat zo snel dat ik het niet eens meer bijhoud. Ik heb het over...
1: Ja, vorige week, Adio Groningen.
0: Ja.
1: Een Groningstalige plaat. En als, want Adio Groningen is vaarwel Groningen.
0: Ja.
1: En als reactie daarop... is back to form. Omdat ik gewoon eigenlijk... ik wil weer verder met mijn geliefde Amerikaanse muziekstijlen. Maar ik had nog een beetje Groningen muziek in mij. Hoewel ik daar ook een beetje in verzuurd raakte... omdat ik merkte dat de luisteraars dat vervolgens niet vonden. Dus ik had zoiets van... prima, doe ik Adio Groningen. Met daar alle liefde voor Italië ook in. Want ik was net met mijn... nou, met mijn vriendin naar Italië gegaan en kwam terug met mijn verloven.
0: Ja.
1: Dus ik heb haar ter verloving gevraagd. Voor de duidelijkheid, niet dat ik daar nog iemand anders heb opgezocht. Maar, en daar heb ik mijn laatste resten, wat ik nog aan Gronings in mij had, opgezet. En toen dacht ik van, maar nu moet het ook klaar zijn. Want meer heb ik ook niet in mij. En ik vind dat, ik vind als muzikant het heel fijn dat er ook publiek voor is. En voor mijn soort Groningen muziek is gewoon niet echt een publiek, kwam ik achter. Heel weinig. Dus, maar ik wou het nog doen. Ik had nog iets te zeggen.
0: Ja, nou ja, van dat album wil ik toch graag iets draaien. Omdat het dan misschien Adio, hè, tot ziens Groningen, misschien je laatste Groningse plaat is. Heb je zelf een favorietje van die plaat? Of heb je zoiets van, nou, kies maar.
1: Het zijn alle mijn kinderen. Een absolute favoriet van mij is de bewerking van Bart Peters, Noordsea Storm. Dat is een bewerking van Poolijs van Bart Peters. En dat was daarvoor was het Teardrops van Bart Peters en de Radio's. Dus dat nummer is al twee keer aangezwingeld. En daar heb ik zoveel gevoel bij. Het is zo'n mooie vertelling over... ja, gewoon over een vrouw die alle mannen de kop gewoon gek maakt. En een man die dan heel voorzichtig... mag ik het dan niet zijn vanavond? Mag ik misschien niet, alsjeblieft? Ja, misschien mag ik het dan? Nou, dat vind ik zo mooi. Gewoon, want die vrouw... ja, en ik dacht nou... als ik dat nou met de Groninger plaatsen een beetje doe... ik kom uit Oldam, zoals je weet... dus ook wat van die Oldamse plaatsen erin... en ja. Ik maak daar gewoon een tekst die daarmee correspondeert, zeg maar... die daar dan weer het derde broertje van is... of het tweede, ja.
0: Ja.
1: Nou, origineel, ja. Dan is het een... en ik heb sowieso wel wat met Bart Peters. Bart Peters is niet de beste zanger in de wereld... maar hij brengt de dingen... ja, het is zo'n Bruce Springsteen. Bruce is ook niet de beste zanger... maar als hij er staat, ga je mee.
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Je komt volgende week langs, dan gaan we uitgebreid verder kletsen. Ik ga nu Noordsea Storm op mijn beste Gronings. Ik ga hem draaien. En volgende week kletsen we verder over de Groningen muziek zien en over alle dingen die je doet en nog gaat doen. Dankjewel dat je even de uitzending wil komen.
1: Graag gedaan en jij bedankt voor het draaien.
0: Top. Remco Kaaien, Noordsea Storm.

Je hoort, is ook schitterend en voltooid verleden tijd. Groningen kent een levendige muziekscene. En dat is niet iets van de afgelopen tijd, maar gaat terug tot de vroege jaren 60. Tijd voor de Stadsruis tijdmachine. We gaan terug naar het jaar 1979. Ja, en ik heb het natuurlijk over P.R. Rienus. Ze leerden elkaar kennen via het Groningse cabaret en muzikantenleven. Ze ontdekten al snel dat ze dezelfde passie hadden. Muziek maken, humor en het gebruik van de Groningse taal. In 1980 besloten ze samen als straatmuzikanten op te treden in de Herenstraat hier in Groningen. In het begin speelden ze vooral bekende liedjes om publiek te trekken. Maar al snel begonnen ze hun eigen nummers in het Gronings te schrijven. Daarmee vielen ze op en werden ze steeds populairder. Hun optredens, ja, die waren anders dan die van veel andere artiesten. Ze combineerden muziek met humor, cabaret, soms ook een maatschappelijk kritisch nootje. En juist doordat ze in het Gronings zongen, voelden veel mensen uit de provincie zich met hun muziek verbonden. Binnen een jaar traden ze op tijdens festivals, dorpsfeesten en in theaters. Er is een kleine break geweest. Op een gegeven moment kwamen ze toch weer bij elkaar. Gelukkig maar, in de afgelopen jaren vierden P. en Rienus verschillende jubilea. Zo stonden ze in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam. Iets wat best bijzonder is voor een duo dat voornamelijk in het Gronings zingt. En in 2024 brachten ze het nummer Zuiderplantsoen uit ter gelegenheid van de vernieuwde Zuidelijke Ringweg van Groningen. Nou, volgens mij zijn ze nu enigszins toch weer een soort van een beetje gestopt of een pauze. Neemt niet weg dat dit natuurlijk Groningse helden zijn. En daarom horen ze absoluut thuis hier in Stadsruis. En ga ik ze met heel veel plezier draaien. Dit zijn P.R. Rienus en Bouke Lien.

Ballerine Zooi en Baukelien. Je luistert naar Stadsruis. Het is bijna 8 uur, dus het programma zit er alweer zo goed als op. Mocht jij nou muziek maken, mocht je nou een single uitbrengen met je band of solo, of een EP of een plaat, of je hebt een waanzinnig live optreden, dan moet je dat ook laten weten. Maar als je muziek uitbrengt, dat willen wij heel graag weten hier bij Oog Radio. Stuur het vooral naar muziek@oogradio.nl. Dan komt het bij onze gewaardeerde collega Rick terecht, en die zorgt dat het ofwel stadsplaat wordt, of dat het bij de juiste programma's terechtkomt, zoals Stadsruis. Doe dat, muziek@oogradio.nl. Over 2,5 week vindt de Keiweek plaats. Met Oog Radio zijn wij 3 dagen live vanuit de binnenstad te horen. En komen er ook allerlei artiesten live langs om te spelen. Waaronder de volgende band. En daar heb ik heel veel zin in. Omdat ik ze heel erg leuk vind. Maar dat heb ik volgens mij al een keer of 38 gezegd. En ik zeg het gewoon nog een keer. Volgende, over 2 weken dus live bij ons in de uitzending op de Keiweek. Maar eerst hier in Stadsruis. Dit is het voorwoord. En de single Mout.

Het voorwoord hoor je en Maud. Het zit erop, deze uitzending van vrijdag 24 juli. Dit was Stadsruis. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week is er een nieuwe. We gaan ook weer terug in de tijd. Waar naartoe? Dat weet ik nog niet precies. Luister vooral weer volgende week vrijdag vanaf 7 uur. Stadsruis hier op Oog Radio. Ook dit is een waanzinnige band. En ook uit Groningen, want dat is de regel. Dit is The Last Mandrill met het heerlijke Therapy. Tot volgende week.

0: ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog twee dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist.

0: Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl. Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland.

0: zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio,

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het internationale energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven, maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig.